0: Tom Jones, Love Me Tonight. Heerlijke oogheidlanke. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio.
1: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Albert West en PJ Powers may celebrate that day. Brooks and Dunn, Woods, Scooch and Boogie. En dan speel ek vir Jelita Klaasen se Reendruppels.

0: Janita Klaas en Reendruppels. Brooks en Dan net voor dit met Boots, Goods en Boogie. Nou het ek vir jou The Weeknd's Save Your Tears, Tommy Oliver, Caroline Depree, Say So Long, Don't Say Goodbye. En dan, Arne Jordaan, ek wil eerder weet as wonder. Wenji Goke, I Feel Love, coming on.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.

Soul Sisters wat hierdie uur afsluit, The Way to Your Heart, Roland Kaiser, Johanna en Andy Gibb, I Just Wanna Be Your Everything. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5, saam met my, Rudy van Deventer. Ek begin hierdie nuwe uur met Roxette se The Look, Diana Ross, Touch Me in the Morning en Sailor met Latino Lover.

0: This and Dawn, the seagull's name was Nelson. Kon dit so Steven ook gewees het? Blaise Bridges, ek sal by jou staan. Chris Norman nou op die speellys met You've Got That Lovin' Feeling, Babette, dis hoe ek weet, en Christian Heath, All Night. Ek op het humpering, the Spanish night is over.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het een ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie een sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

Sandra, wat hierdie hier afsluit met Heaven Can Wait. Willem Botha, net voorde het sagies praat, is Duivels Raad, en dan een baie mooi ene van Garth Brooks, Friends in Low Places. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5, saam met my, Rudy van Deventer. Ek begin hier die nieuwe uur, die laaste uur wat ons saamkeer op die vroege woensdagochtend met Chris de Burg se Tender Hands, Gian Groen met Sonkring en Tel Bergman, She's So High.

vrolijke klanken op hierdie vroeg woensdagmorgen. Jason Donovan met Any Dream Will Do. Was ek Anita du Plessis met Teens Jordaan met Bring Jou Hart. Hier is een geschakel bij Bosveld Stereo 107.5. Klanken nou van Atomic Kitten met You Are.

0: Woensdagmore saam met Bosveld Stereo 107.5 en dit was The Nolans met I'm in the Mood for Dancing, asook Wenzel met Meisie wat kan vasdans. Spaar extra met die Checkers XXL Savings Championship met meer as 150 miljoen rand in weekselse besparings. Kry Palmolat Cheddar of Gouda Kaas 850 gram, enige 2 vir R249. Cadbury Chokoladeblokke 136 of 170 gram, enige 2 vir R79. En Babysoft Dubbellaag Wit of Supreme Quilts Toiletrolle 18 per pak, enige 2 vir R249. Geldig tot die 28ste Junie net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbekies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kilogram kraakvars Ashbine op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binne of buite met lekker muziek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
2: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Woensdagmorgen saam met Bosveld Stereo 107.5 en so betree ons die nuwe uur hier by die Hart van Goud met Alphaville se Big in Japan. Soos weer eens goeiemôre en baie welkom van my af Lee Prezeski. Ons laaste uur saam voor ek oorhandig aan Eddie Dippenaar en ek hoop jy geniet sover 'n wonderlike woensdagmôre. Jennifer Zamudio volgende met enigste

0: Bekloe die N3 noordbotsing met plaas vind het net na Malbre Rylaan, die N1 Suid padwerke by Malibongwe Rylaan, die N1 Suid is al ook padwerke by Nieuwruur, Sandton, die M1 richting Suid is die verkeer stadig by Malbre Rylaan, die N1 Noord stilstaande voertuig by die Goue Snelweg, die N1 Noord ook stilstaande voertuig by die Vleende Vieringbeslaar, Volwijs die N1 Suid is daar druk verkeer by Winnie Mandela Rylaan, Ramfontein die M1 Noord botsing plaasvind het met die Kraanbeslaar. Centraal Johannesburg M2 West druk verkeer pad na Kraan. Midrand die N1 Noord is daar oponthoud, dit is by Allendale weg. Volwijs Winnie Mandela verkeerslichte by Volwijs Boulevard by te werken. Marlboro Gardens, Marlboro Rylaan die verkeerslichte by Northway werk ook nie. Midrand Allendale verkeerslichte met die K101 by te werken. Centurion R55 verkeerslichte is by te werken met die N14. Pretoria Jan Shoba die verkeerslichte werk is met self. Steeds in Pretoria Jan Shoba en Duxbury ook verkeerslichte by te werken. Dan sien ek Jan Shoba en Burnett ook verkeerslichte by te werken. Is daar nie Hatfield omgeving. So ook Linwoodweg en Jan Shoba. So, bring ons op hoogte, as jy nog iets anders teekom, die WhatsApp nummer in die atleen 064-115-2281, hele lange verkeersverslag hierdie, aan jou gebring met die vriendelike samenwerking van Westrand Truck & Trailer Parts, Honda Straat 5 Aureus, blok 23 Randfontein, skakel 065-702-7181.
1: Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vrachtmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vrachtmotors en sleepwaans, lucht gesinks, suspensie en remonderdele, hydrauliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen het alles en as ons het nie het, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23 op skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.

Yes, 10 minute oor 9, wat sal stuur die musiek van Steps, One for Sorrow. Is middel van die week, die middeloggendprogram, nee, en mistig, 'n mistige woensdag, oor Hartbeespoort, op jou nou is lekker dusver. So, even ou klein saterhand wat voorleen, nee. Fran Prins kom 10 uur vanochtend atleet, net naar die Indies hoofdrek, ons gaan met hom gesans, hy het een splinter nieuwe enkelsnit, beskikbaar. En dankie ook Lee Przeski, sien jou weer morgenochtend om 5 uur. Ousie en een van die manse ginslinge, heel gewild gewees op sy tyd, steeds lekker om te speel. Hier is Ek Dink aan Jou.

Dit is al daar staai twee Nederlandse sussies van destijds, nee. Altja en Dutja de Vries. Bekend uit verwerf tussen 1978 en 1992. Openzera, dit beteken ons is oral, kan ons oral saam met jou neem. Kom ons gaan maak 'n draai in die 70er jare.

Kavet is gaan jou bederf met die reëne van Octopus, I'm so in love with you. By Bosal 107.5, net mooi 21 minute oor 9, goeiemorgen.

Lekker vrolijkse verwinsdag oggend saam met Bosse al Sirius Kanneman, Danny van Rowan de Tooi en hy super een van Leo Se, Young and in Love. Dat was die dag, Lee Nash moes nader te neem aan verkeer. Need to be next to you.

Oh, frilic, I believe in you, Sharon Tandy and Graham Clark. Hierdie was al 107.5 sting aan die verlies en hy moest nadig te neem aan die jongste in die hoofdrek. Die was een baie groot treffer gewees destijds. It's every breath you take and every move you make. En dan later gesels ons met Fran Prins.

0: Een schone hardweergave van Fernando. Wat is er die muziek blijft spel, Mamma Mia, blijf geschakeld voor verkeer.
1: Hoe komt koopkracht? Omdat koopkracht je bederft die net te doen wat je gewoonlijk doet. Gebruik jouw koopkrachtkaart bij meer dan 10.000 winkels landwijd en ontvang elke feestseizoen geld terug in je zak. Yep, jij draagt gehoor, geld, niet punten. Koopkracht biedt ook financiering, korttermijnverzekering en begrafenisplannen. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of kry ons op Facebook Rietfontein Pluimvee Abattoir.
3: Hallo, hallo! Wil jy nog steeds gewig verloor? WhatsApp the Nas nou dadelik. 063-062-188. Ek het nou net vir the Nas op die radio gehoor. Die eerste 20 mense wat the Nas bestel, kwalificeer vandag vir 'n gratis maarmaak produkkie ter waarde van R600. WhatsApp 063-062-188. WhatsApp the Nas 063-062-188. En word uiteindelik maar.
4: Die span by Buco en Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bioco en President in Beekiestraat Rustenburg staan gereed om jou bij te staan met harde ware. Gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bioco raadgever of skakel ons. Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Gaan die M2 West is daar druk verkeer op pad na Mainrie weg. Die R24 Lilies Wisselaar stilstaande voertuig. R21 Suid stilstaande voertuig net na Mapius Rylaan. Alien Suid is aan pad werken met Winnie Mandela Rylaan Malibongwe. Die N1 Noord stilstaande voertuig by Malibongwe. Die N1 Noord stilstaande voertuig by Gordon. Wees op die uitkijk. Kreersdorp N14 protes optrede by Pinehaven. Verwacht verkeer wat herlei word. N1 Suid is daar pad werken met Ou Johannesburg. En die laatste wat ek sien is die N1 Noord stilstaande voertuig met Linwood weg. Wees voorsigtig in die omgewing daar. En Groot Twain, jy is my angel.

0: aanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navrae, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
1: Er geldsaak in rand verhandel teen R16.59 in die dollar, R18.83 in die euro en R21.86 in die pond. Bitcoin verhandel nou teen $62,708. Goudprys is $4,086.54 in fine ons. Platinum $1,636.30 en Brent olie is $75.85 per vat.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Word moeilijk gemaakt door Elieke Country Estate in Keesente. Daar is een slaapkamer leef in die vuur vir persoene ouer as 50. En 12 richting Wes, op pad na Kliprivier, Rylaan R556. Wat werke? Wees geduldig daar. R24 Wes sal staan voertig met Galoonies. Kraan M2 Wes, druk verkeer by Mainrie weg. R24 sal staan voertig met Galoonies verslaar. R21 Suid stilstaande voertuig met Nalmapius Rylaan. En N1 Suid is daar padwerke by Winnie Mandela en Malibongwe. Die N1 Noord stilstaande voertuig by Malibongwe. Die N1 Noord stilstaande voertuig met Gordonweg ook aangemeld. Kreeusdorp en 14 protes optrede. Verkeer word herlei, nee. Dis by Pinehaven. En aan die laatste wat ek sien, die N1 Suid padwerke met Ou Johannesburg. Jy is welkom ons laat weet van ander probleme. 064-115-2281. Verkeer dan moontlik gemaakt deur LEK Country Estate and Care Center. Daar is plek beskikbaar in die versorgingseenheid met bystandsorg.
3: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Elicare Country Estate and Care Center Geleenhard Weespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltydopsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Elicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.

It's a real good feeling, die woensdag gevoel, middel van die week gevoel, saam met middeloggend program van die Hart van Goud. Het is Peter Kent op sy beste en Dolly Parton saam met Kenny Rogers voor het ouwe kende van Les Salm Islands en The Stream. Spring vir jou country klanke van Carlene Carter, Sweet Man to Be, voor Celine Dion en werk.

Sweet Meant to Be, Colleen Carr, de beste van country. Wat haalt jou hart van goud? Ek het vir jou muziek van Celine Dion, If That's What It Takes. Boy en van Celine, geniet het samen met ons.

0: Dit is klanke van Nicole met Restless Heart by Bosveld Stereo. Die tyd nou op die kop 11:15 by Bosveld Stereo aan jou gebring deur Consignment Warehouse, oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: 70's klanke by Bosveld Studio 107.5.

Klanke van Miles Smith uit die 2000s uit My Home en voor hom het jy geluister na Goombay Dance Band, Son of Jamaica. Lekker klanke uit die 80er jare, hier is muziek nou van Stefan Versace, Bly.

Queen se Radio Gaga 80 slanke en Jennifer Page 90 se uit met Crush. Radio Gaga. Dis alle lange snits, amper 6 minute. Maar ek het vir jou heerlike Afrikaanse klanke nou van Lorika Raag, Kelkie Wyn.

The Hollies, Jennifer Eccles by Bosveld Stereo. Heerlike ou goud by die hart van goud. Met Shakira Peach nou en Disco.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Dit is allemaal mooi stukkie country hierin, hè? Ella Langley, nee, mooi damekie wat ook zing. Ella Langley, hey, met Choosing Texas. Nou ja, ek kies op Bosveld Stereo te luister, so lekker. Volwees die N1 in een suidelike richting, druk verkeer nader aan Winnie Mandela Laan. Johannesburg, die M1 Suid, druk verkeer richting Crown Wisselaar. Die N1 Noord, het een stilstaande voertuig by N1 Noord na die afrit van Vervonia weg. Centurion, N14 Noord, daar is een voetgangerongeluk van vroeger by Jean Laan. Dit veroorzaak nog steeds vertragings. Bedford View, die N12, R24 West, druk verkeer beide richtings na en van die Galulies. Weltevreden Park, N1 Suid, druk verkeer nader aan 14de Laan. Die R21 in die suidelike richting is stilstaande voertuig aangemeld op die R21 Suid by Atlasweg. N12 Oos is stilstaande voertuig op die N12 Oos by Zuiweer. N1 Noord, stilstaande voertuig noord na New Road. Parktown, M1 Maaikien Suid, druk verkeer richting Houtenlaan. Jamestown, die N3 Suid, druk verkeer nader aan die Geldenhuis Wisselaar. Dan Northcliff by Erdeelaan is die verkeerslichte buite werking by Mulnerlaan. Boksburg, Northrend Road, verkeerslichte buite werking by First Road. Nog steeds op Boksburg by Rietfonteinweg is die verkeerslichte buite werking by Rywenswoodweg. Lorium, R55 Noord, druk verkeer by Pier van Reineveld is aan die gang. Het is blief baie veilig daar buiten soos jy beweeg. Kom ons gaan aan met muziek van Teens Jordaan. Hier is By Jou.

0: Baby Come Back, dit is a Peter Brighton gewees, Benton, ja, met a Baby Come Back. Die tyd 13 minute na 6 word aangebring deur Mozart en Klip.
1: Mozart en Klip is op almal se lippe met die beste diens.

I remember Massachusetts and dit was Bee Gees gewees en dan Gerry Pretorius, ek huil alleen. Jy moet nie alleen huil nie, en Bosvanseer is daarom hier, maar ons wil ook nou nie huil vanavond nie. Hier is Charlie Pride, I'm Just Me.

En dit was fantastiek geweest met Costablanca. 5 minutes na 8 en ek gesê vir jou, goeie naam, dis lekker saam met jou hier by Bosveld Stereo elke week aand. And the village people can't stop the music.

maar die show gaan nog gaan. Voor die skare sal ek staan, met my mic en my gitaar, op elke stage in Afrikaan, en by my mals in die ontbaan.

Bob Seger gewees met Roll Me Away by Boswaard Stereo en dan ook Leslie Ray Dowling. Nou, kyk, die Spanjaard van haar was nog altyd vir my, sy het so unieke stem gehad en seker een van haar grootste treffers gewees. Hier is Elvis Blue, Die Hemel.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Onbeat en One Heart van DJ Johnny SA. En dit is die einde van die kunstmatige intelligensie muziek. Ek moet sê, daar is een paar van hulle wat ek nogal geniet het en baie van hulle het diep lirieke weer gehad. David A. James hoorde met Ek Wou Hee, Jy Moes Weet en een Truckstop Vibes met I'm Done. Nog een van die is een mooie dag. En dan J.P. Hubert, Ek en Jy. Goed, ek en jy begin is met die nieuwe uur. Is goeie naam van my elke woord Bosch, die laatste uur van die dag wat oorblij. Ja, as het reed nader na die naweek toe, so kom ons begin soms lang al reeds opwarm vir die naweek wat voorlee. Ons gemaak het draai, ons gerit so'n bykie rond na Pretoria Maristad. Hierdie ene vat vir my terug na plek met die naam van Topaz. Oeh, en hy bring mooie herinneringe en hy dans verskrikkelijk lekker. Hierdie is Kim Wilde in a Million Miles Away.

spring my voor, ongelukkig. Ja, dit was die klanke gewees van Suzanne en die lied in my hart en Jean-Ray Marais vir my is daar net jy ELO met Hold On Tight, Electric Light Orchestra ook, as jy het so verkies. Ja, jy het so pas gehoor waarmee ons die uur gaan begin afsluit en ek moet sê, is een van my gunsteling ook, Bobby van Jaarsveld en Holy, vat ons nader na die aanse oordenking, Smith & Tell en I Feel In The Wind, want Britney Spears, een van haar sinte wat haar wel bekend gemaakt het, was Sometimes. Maar eers, nou ja, hierdie is ou bekende, en ek hou nog steeds van Lori Biancosin. Wel die heel mooi is, kijk die groep sommer wel bekend, of baie liefdesverhalen. Dis eerste plaai, Lonely Is The Night. Really?

groene van Jock en Liesel in Vashou. Sprintliewe dag wat hulle vir ons natuurlik toewens met daai evangelie musiek. Is goeiemôre van my af, Gilbert Bosch. Ek vertel dat het goed gaan met jou. Ek en jy tree nader na die naweek. My laaste eer dat ek saam die spandeer. Geraldine Scholes binnenkort met Miss en dan een bekende ene in Engels eindelijk. Maar hierdie is die Afrikaanse ene. Dit is George Meiring en Ster van my lewe. Ek moet sê, geniet nog al die Afrikaanse jene van waarop hy gebaseer is, eindelijk. Maar jes, hier is ouwe kine. Huey Lewis and the News, if this is it.

Simon en Garfunkel met El Condor Pasa. Ek gee verder met net die beste muziek op jou stasie met die hart van goud. Naomi Nell saam met jou, Westlife Beautiful in White.

Westlife, Beautiful in White. Dat is ook een van die, soos hulle die oud al gesê, a boy band, wat ook hier regtig mee bestaan en dat was like my maar een groot ding van die 90s en die vroege 2000s. En dat was allemaal van hulle weg. En dat was Westlife, Backstreet Boys, Five, NSYNC, al die, en nou is daar nie een waarna ek kan dink nie. Olivia Newton-John nou op die spele is If Not For You, Gy Corsten, Die Halve Café, en dan Brian Adams, Do I Have To Say The Words, Earth and Fire, French Word For Love, en dan bederf ek jou met Joe Black, se Bitter.

0: so.
1: Jesse Coulter wat die uur afsluit met I'm Not Lisa. The Bits. Hy het eie bodem. Wie van julle kan nog The Bits onthou? A shabby little hut in Charliesburg, se eister in die vuur. Daar is Straits net voor dit, so far away. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer en ek begin die nuwe uur met Roy Orbison se Windsurfer. Arie Louis van Wyk, Jan asseblief en Neil Diamond, Let Me Take You in My Arms Again.